0: Lillé.
1: Dag zo. Dank je dat je hier niet hebt, maar zo weinig zonder, maar dank je dat je daar zit. Dank.